0: Tell yourself in die winterkoue net op RSG.
1: Een keer jong, prins en prinses van die

verduis. Gewerkt in die meer, hard gewerkt voor ons geld en net een beetje passeert.

Donderdagoggend in RSG Landbou. Studente, gegradueerdes en nagraadse studente het die geleentheid om eersdaags by 3 Suid-Afrikaanse universiteite met rolspelers van die landbousakewêreld te netwerk. Mariaan van der Laarse van AgriJob vertel ons meer. Ons praat met André van der Heide oor die Boshu Ponsmara en Vriende produksieveiling by Bella Bella. Johan van der Berg is terug met die week se weervooruitsigte en Chris Derksen gee terugvoer oor vleispryse wat hierdie week in die Noord-Vrystaat behaal is. Dis in RSC Landbou, donderdagoggend 2 Julie, 25:05.

0: abilungisa khu wathi kangkangkang chipangi chingakawa khu gqipa ngabalungisa department of education we hethi ke training hethi ke SBC education kana veke yaqaki kankuyika wathi kangukhamacaqo meshi ngqime hethi igxigxiya kibilungisa qani khuna kawathi bwathu sing amathu qhethu yamatriki pente amathu ulungisa qa amathu sing chipangi mauna keta program waqaki chimbu yayathu twa hangila tikatu o juwaqaki NSFAS ya enlechten juwaqaki tikan kwasin kwa kwa wona chipangi yapanga juwaqaki golo singegiya international xa qani khuna ngitiki yakwasa wona chipangi katu kayaqaki lungise qa SBC education ichipangi kangi yapanga department ye higher education ngitse training wi igitamke programa
1: Ya, kumanchumga wakamchumtam kudio unoko radio skafe mwenye sepende FM. Kungere kani chamki etonomika programu wa lena support kete kawa Jacob Makei ke mkochi tukongi mkongu na departamento ya education itike training wii. Kani chini ya chamku kutopili nyo mkoga hana kwe gana veke. Kala chamu mkwa sinti kata chunga capacity building for career practitioners. Semane shuwa kwa sati kwa hii e kane kwa yinka panga youth center yinka panga sa chunga student ay advisor kichi trika kwasa student ti gesi pangika ti gando simane suka boy career ka wachika ti pangi ti khongo ka ti pangi wa kan capacity building for career practitioners ta konghei ta department de yingwa education we kichi training ti gesi bisi education sa ji pangi khani kam ko program wa kete ka program konghei de bisi education kan ti nyang kan mana kan kan a 3 Hey, the Teneke Radu program and work at our own a dirt in PBS Radu CCG is a bit a stasis in Kia Ayatali, Kikalukali, stasis in Atu in Saketa program. Mugukwaka, Morsum quoted him, causing them call Udim Co, Chimbu that catch it from and Akanam Koragon and Mamju, the call me come and call me.
2: Goeiemiddag Jacob en ook goeiemiddag aan die XKFM luisteraars. Het is weer vir my lekker om met julle te kan gesels.
1: Maar je kan me gewoon geen omgekeerde juridische omgang. Je kan geen juridische dam kopen. Een programma dat kan moesten dit die dam koopt is aan gaan van ga koopt dam ui. Amongen kan geen juridische topic die dam kopen kan uit ui aan uw carrière practice en capacity building. Kan me wat zie.
2: Weet je Jacob, jullie is die mensen wat ander help om een gelichte loopbaan besluiten te nemen.
1: Zit gewoon eens als uw carrière practitioners. Maar mjusin.
2: Die oorkoepelende term vir al vlakke van persone wat verskeie loopbaandienste in Suid-Afrika lewer, is die loopbaansontwikkelingspraktisyns. Die loopbaanontwikkelingspraktisyns sluit die volgende in: sielkundiges, geregistreerde beraders, studente ondersteuningsbeamptes, onderwysers, lewensoriëntering, dosente, menslike hulpbronpraktisyns, arbeidssentrumbeamptes, maatskaplike werkers, gemeenskapsontwikkelingwerkers, jeugontwikkelingsfasiliteerders. So hierdie loopbaanontwikkelingspraktisyns kan in enige plek werk, in skole, TVET colleges, CET colleges, universiteite, in setes, nie winsgewende organisasies, arbeidssentrums en baie ander plekke ook. Die loopbaanpraktisyns help leerders ook met aansoeke by universiteite, universiteite van tegnologie en TVET colleges. Dan baie van hierdie praktisyns is in gemeenskappe gevestig en bestuur nie winsgewende organisasies, nie regeringsorganisasies en gemeenskaplikingssentrums. Om 'n voorbeeld te noem, ons moedig leerders aan om aan die Apply Now veldtog deel te neem en vroegtydig by hoër onderwysinstellings aansoek te doen. En ons moedig leerders aan om die dienste van loopbaanpraktisyns te benut wanneer hulle aansoek doen. Hierdie mense kan waardevolle inligting en leiding aan jou verskaf op verskillende tydstippe van jou loopbaan keuses.
1: Mokungukanga ti twaiti ti ndo ngai vilongisa ka tramsingi mani swa kama ivilongisa ngi ti bangikala mtinga makawa ti nga witi twaiti ti no banga wa mokunga ivilongisa ki stafra ngatwa ng.
2: Dis 'n goeie vraag, Jacob. Kapasiteitsontwikkeling van loopbaansontwikkeling praktisyn is veral belangrik in Suid-Afrika, omdat professionele persone in die veld oor verskillende vlakke van bevoedigheid beskik en deurlopende professionele ontwikkeling benodig. KETA het nou die bevoegheidsraamwerk vir loopbaanontwikkelingspraktisyns ontwikkel wat aan praktisyns riglyne bied oor die komplekse maar opwindende werk wat hulle verrig. Hierdie raamwerk onderskei tussen drie tipes loopbaanontwikkelingspraktisyns. Die eerste een is die intreevlak loopbaanontwikkelingspraktisyn. Die tweede een is die gevorderde loopbaanontwikkelingspraktisyns en die spesialis loopbaanontwikkelingspraktisyn. 'n Intreevlak loopbaanontwikkelingspraktisyn weet eerstens waar om die regte inligting te kry. Hy of sy moet ook in staat wees om die relevante loopbaanverwante inligting te versamel, te evalueer en te integreer en kliënte na toepaslike inligtingsbronne te verwys. Hulle kan ook advies gee oor loopbane, finansiële hulp, opvoedkundige instellings, studieprogramme, toelatingsvereistes, arbeidsbemarkingsinligting, werksgeleenthede en loopbaantendense. Die gevorderde loopbaansontwikkelingspraktisyn voldoen aan al die vereistes van intreevlak loopbaanontwikkelingspraktisyn, maar beskik dan ook oor addisionele kennis, vaardighede, waardes en houdings wat hulle in staat stel om meer gevorderde of gespesialiseerde dienste te lewer. Weet jy, hulle kan loopbaanvoorligting bied deur die loopbaanontwikkelingsteorie en die besluitnemingsmodelle toe te pas en loopbaanontwikkelingsinstrumente te administreer. Dan die spesiale loopbaanontwikkelingspraktisyn voldoen aan al die vereistes van gevorderde loopbaanontwikkelingspraktisyns en kan loopbaanontwikkelings intervensies met individuele groepe uitvoer so spesiale toetse. Dan is hierdie loopbaanontwikkelingspraktisyns dan ook by 'n professionele raad geregistreer soos die HSPCA en ander. Al hierdie praktisyns moet toegerus word om gehalte dienste aan ons diverse kliënte te lewer. Met die uitdagings wat ons land ervaar, soos hoë werkloosheid, hoë uitval syfers in die naskoole onderwys en opleidingsstelsels en uitdagings met die oorgang van skool en na werk, moet loopbaanontwikkelingspraktisyn goed voorberei wees om ondersteuning te bied.
1: Ja, kom ons hyte gedoen gou kyk oor hom wat het ek nou mas na gina ume ke radio skep ons se open nege ef kom ons ngani nikang da jung kwa da kon hyte ga wa career practitioners by capacity building tige is so wa ngana kwa ibi longisa kama o tipa ngi kala ke mo ku dibi ka lungisa anga singi ti jega de mage ti tipa ngi kuna nga ban nga wa ngi gang banga nga wa gang kham nga wa ti 30 hebi longisa kwa nga kwa dan ko sing dan ko tlanga wa ngodiam ta tsabla kaisi am kung hira wala use ko ona program ga radio sky fm ke po ay tali dan dan ona ke dertin pps radio stasi ke isbi ara dan ning sing dan hira department wa haye education che training week sa ta koma yiwa dhet sa ti pagi ka pa ngawa acbc education ke tam po program acbc education mo kanga amana ng kanga binung sa ko duda ci dam ko program ta ngwa gina ume ta tam ko ci kaci kan ngiye wa ci ka tam ko sing capacity building ya wa career practitioner aiwa maju kama kuwa gichi kesi kaki kaju kanga mchaji nga heswa kumuka da disa kuwa tam kui masing dachi kwa ingi sa chwa career development ay practitioners capacity building ay program sa chiti ya tema gya keta ye keta kaba tuisa kai.
2: Ja, Jacob, ons praat elke keer daarvan dat luisteraars met die KETA span kan gesels op een van ons platforms of ons verwys jou na jou onderwyser toe om vir jou beroepsopleiding te gee. Die vraag is dan nou ook, hoe bou ons die kennis en vaardighede van diegene wat aan die jong mens moet leiding verskaf oor beroepe? Hoor jy wat ek sê? So as ons nou na die bou van loopbaanpraktisyn en kapasiteit praat, dan verwys ons na die proses om die spesifieke vaardighede, kennis, hulpmiddels en bevoegdhede van mense wat loopbaanvoorligting en ondersteuning bied te verbeter en te versterk. Loopbaan is 'n lewenslange proses. Van jy weet, Op elke punt waar loopbaanbesluite geneem moet word, behoort 'n kliënt toegang te hê tot ondersteuning van 'n bevoegde praktisyn. Die loopbaansontwikkelingsdienste wat ons aanbied, wat ook bekend staan as KETA, as deel van hierdie proses verseker ons dat praktisyns in loopbaanontwikkelingsdienste reg oor die land toegerus word met toepaslike vaardighede, hulpmiddels en kennis, sodat hulle relevante, akkurate en bygewerkte loopbaaninligting, leiding en advies aan leerders, studente, werksoekers en werkers kan verskaf. KETA speel dus nie net 'n rol in die verskaffing van loopbaandienste nie, maar het dit ook ten doel om die praktisyn wat in die veld werk toe te rus met die nodige kennis en vaardighede om dan ook beroepsopleiding te kan verskaf. Weet jy, Jakob, ons bied 'n reeks van vaardigheidsontwikkelingsprogramme en inligtingsessies aan. Hierdie aktiwiteite is ontwerp om die loopbaanontwikkelingspraktisyn se vermoë te verbeter om doeltreffende loopbaansontwikkelingsdienste te lewer. Kom ek sê vir julle 'n paar van die programme wat fokus op die volgende, byvoorbeeld loopbaan aanvoorligting en adviesvaardighede, 21ste eeuse vaardighede soos kommunikasie en digitale geletterdheid, die skryf van 'n CV en voorbereiding vir onderhoude, werksoektegnieke, inligting oor studieinstellings, finansiering geleenthede soos NSFAS en beurse, onderwys en opleidingsroetes, arbeidsmark tendense, skaars en kritieke vaardighede in Suid-Afrika en sovoorts. So praktisyns word ook opgelei in die gebruik van verskeie assesseringsinstrumente insluitend. Die eerste een is loopbaan belangstellingsvraelyste. Die tweede een is die werkgeskiktheid vraelyste. En dan die waardevraelyste. So hierdie instrumente help individue om groter selfkennis te ontwikkel en beter te verstaan hoe hul belangstellings, vermoëns, waardes en persoonlike eienskappe met verskillende loopbane en leergeleenthede ooreenstem.
1: Alinqika wathika cacathi thunuke thi anqo okaqane khona uwanqolongisa ka uwanqobhangalaka qane nqo yandula khathi thwa nqi yakicayi kapa ningasinqi yankhwasa ya. Ta kwasa katiti kati magia keta ya chikwa ya yata career practitioners like Ousen.
2: Ek hoor jou vraag, Jakob. Ons het verskeie maniere wat op loopbaan praktisyns ondersteun. Ons bied deur die jaar indiensopleiding aan onderwysers en ander praktisyns veral op aanvraag aan. So as jy 'n groep lewensoriënteringsonderwysers of nie winsgewende organisasies is wat 'n opleidingssessie benodig, skakel ons gerus. Dan het ons spesifiek die InfoHub ontwikkel om loopbaanontwikkelingspraktisyns te help. Die InfoHub wat 'n aanlyn platform vir loopbaanontwikkelingspraktisyn is beskikbaar via die CareerHelp webwerf by www.careerhelp.org.za/content/infohub. Die platform stel loopbaanpraktisyns in staat om toegang tot loopbaaninligting te verkry, kennis en beste praktyke te deel, professionele netwerke te bou, hul kundigheid en loopbaanvoorligting berading en adviesdienste te versterk. Hoewel die InfoHub publiek toeganklik is, moet praktisyns registreer om aan die besprekingsforum deel te neem. Die platform bevat inligting oor adviesprosesse vir verskillende groepe kliënte insluitend die volgende: dis jou leerders, studente, gegradueerdes, persone met gestremdhede, volwasse leerders, werkende en werklose persone, oud oortreders. Praktisyns kan ook inligting vind oor die reëls en standaarde wat die beroepsrigting rig. Maar ons het ook formele opleidingsgeleenthede vir loopbaanpraktisyns ontwikkel. Soos ek vroeër gesê het, ons het die bevoegdheidsraamwerk vir loopbaanontwikkelingspraktisyns gepubliseer en geskoei op hierdie raamwerk, het ons twee kwalifikasies wat op die Kwaliteitsraad vir Ambagte en Beroepe by QCTO se subraamwerk vir beroepskwalifikasies en geregistreer is ontwikkel. So een vir die intreevlak loopbaanontwikkelingspraktisyn op vlak 5 van die nasionale kwalifikasieraamwerk geregistreer is as 'n nasionale beroepssertifikaat en ons is besig om die kwalifikasie vir gevorderde loopbaanontwikkelingspraktisyn op vlak 6 te finaliseer. Hierdeur kan onderwysers en ander mense wat beroepsopleiding verskaf, hulle formele kwalifikasie kan ook verbeter.
1: Majo khama kwe ke chi thisi ke ka ke tajuka nge wa chi thwaki singe ma singe tusa panga NGO ya tusa panga skola khone ya tusa panga college kona TV di college kona ke tsipanga khisi ke tene kwa tusa ona tsipanga ya ona amhali ta ka kunganga sikhe ba capacity building apa ninga ba ngu thama chi thwaya ngo panga ngani kuna o ya ngi khamge vilongu sa khoka fa ta chi je a chi da panga olongu sa ka kham tsigana ngwa kham o tsipanga ngwa panga ka kham si ya panga kham si ngi ne tsika ang panga ma nga mi kai ka panga ka kama ngwa panga ka ma tani thani ku wa training workshop sing hulong sa ka ba capacity building tama jo kama go itsa jo ngumun ngi ka da ina ka ngun magia a tsa jo man amna ba
2: ter afsluiting wil ek beklemtoon dat loopbaan praktisyns nie net belangrik is nie, hulle is noodsaaklik. Wanneer ons die mense bemagtig wat ander begelei, versterk ons die hele loopbaanontwikkelingsstelsel. Deur te belê in die vaardighede, kennis en hulpmiddels van loopbaanpraktisyns, verseker ons dat individue, veral ons jeug, die regte leiding ontvang om ingeligte besluite oor hul toekoms te neem. Dit lei tot 'n beter indiensneembaarheid, laer werkloosheid en meer vaardighede en produktiewe samelewing.
1: Majo kama ku yanga udeki koma nga icajwe tinku ingu na nga ke uwa capacity building ke practitioner chitwika panga kalukali galisin ke bele wasin ke chige pangi nga uko uwa ke kwa seho jajwa aga tiye kamino ndia wuna kwege radio SK FM 107 FM.
2: Dit was weer lekker vir my om met jou en jou luisteraars te gesels. Lekker dag verder.
1: Masin de kanitwe nga wachige mchitwa yinko wa program ye lati chigde ye kwa ke saachit kaisi walopse auna Keta, dani kuna ki please call me on number kangwa 072-204-5056. O atrefani ke chimbo wa kantore iteti mandak tot freida ke akhiri ke tige fir diarta ke numul kangwa 086-999-0123. Atana wone ke email dani kuna ki karia help@dhet.gov.za. Atana kana website da wone ke www.careerhelp.org.za. Msinga at ungia pitore gani kuna o kwa tu ngo o atu usang hichiga ga ugoa ya tuwa muni tengawi atene wege ikanture yang gia Francis Bard yang 1, 2, 3 ke Pretoria khutini a profesi masinga atene wenge Facebook gani kuna masinga https ke kakumcha kaimi akacha www.facebook.com kaitung dot Keta Career Development wa kama ikam ku www.facebook.com/keta-career-development wa kama ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku ikam ku

0: Ministerie van Buitelandse Sake die kommissie van selektiwiteit beskuldig en aangevoer dat dit versuim het om veel belangrike stappe in te sluit wat Israel geneem het om skade aan burgerlikes, insluitend kinders, te verminder en dat die staat konsekwent daarna streef om skade aan kinders te verminder selfs in konfliksituasies. Israel voer aan dat die voorstel dat Israel doelbewus kinders geteiken het, lasterlik is. Israel het ook beswaar gemaak teen wat het beskou het as die verslag se eensydige raamwerk van die konflik en die impak van Hamas en ander Palestynse groepe op Palestynse kinders. 'N Afsonderlike VN-verslag oor kinders en gewapende konflik het meer as 38,000 ernstige oortredings teen kinders in verskillende konflikgebiede in 2025 bevestig, wat meer as 24,000 kinders geraak het, insluitend in die DRK, Nigerië, Myanmar en Somalië, wat die hoogste aantal kinders verteenwoordig wat geraak is sedert die begin van die mandaat 30 jaar gelede. Vanessa Frazier is die sekretaris-generaal se spesiale verteenwoordiger oor kinders en gewapende konflik.
1: For the first time, government forces are the main perpetrators of grave violations against children overall, and specifically the killing and maiming of children, attacks on schools and hospitals, and the denial of humanitarian access. This is not a marginal development. This is a profound and deeply troubling shift. When states become the main violators of the rights of children, this signals a dramatic disregard for international humanitarian and human rights law and an erosion of the principle that states bear the primary responsibility to protect their populations, including children. This erosion signals a dangerous collapse in our collective humanity, one that future generations will judge us for.
0: Dit was Vanessa Frazier, die sekretaris-generaal se spesiale verteenwoordiger oor kinders en gewapende konflik. Die verslag is saamgestel deur Sean Price Peace in New York. Ek is Estie de Klerk vir SAK News.
2: Kwa verslag Verenigde Nasies G19 hexe wotishino kwa tshu kwa na jikwa kwe ji tshunisha kwe akha onge tshem karajao ka itinom. Elsa B. Richard May Borete Sheramasam.
3: Verslag het jy yang het die gee kom vir enige nasie kan hy agia kom kom rus oor kalmanga kan gou sy kan het die gee toe hanan Elsa B. Richard May het die gee kla kwik kisi te yang yan.
4: Dit is die eerste verslag wat saamgestel is deur 'n paneel van 40 lede wat insluit wetenskaplikes en kundiges, waaronder professor Vukosi Mariwate van die Universiteit van Pretoria. Die verslag bevat bevindinge oor verskeie kerngebiede waaronder die ontwikkeling en toekomstige rigting van KI, die toepassing daarvan in onder meer wetenskap, gesondheidsorg en onderwys, asook die ekonomiese, menseregte en bestuursimplikasies van die tegnologie. Antonio Guterres, the VN Secretary-General.
5: Their assessment goes to every government, and it is open to the public for everyone to see. Their report is honest about the extraordinary promise of this technology. Used well, AI could be the most powerful engine for development, speeding the world's progress on everything from health and hunger to learning and climate. But the panel is just as clear-eyed about the harm artificial intelligence can cause.
4: Die paneel waarskuw wel KI dit makliker maak om oortuigende inhoud te skep en spesifieke gehore te teiken. Die gaping tussen die tegnologie se vinnige ontwikkeling en die gebrek aan doeltreffende risikobestuursmeganismes kan lei tot katastrofiese gevolge.
5: We draw a single lesson. The more AI advances without shared rules, the less say governments and people will have in the outcome. So my message to governments is simple, do not wait. Soon, I will set out proposals to help countries build the capacity to adequately deal with this technology and share in its rewards. The Summit of the Future asked whether international cooperation could keep pace with the speed of technology. Today offers one answer. The science is here. We can no longer say we did not know. What we do with it is now up to all of us.
4: Die medevoorsitters van die paneel waarsku verder dat die ontwikkeling van KI vinniger vorder as wetenskaplike begrip daarvan en regering se vermoë om doeltreffend daarop te reageer, wat die dringende behoefte beklemtoon dat

Niet een gekke motie te kunnen was, zes keer konker radio exkeven. De hem te kies en komt te fitten om te programmeren. Gee dan toe. Ik ga collect om te kiezen. La sente gita sikam. De computer te zeggen. Ik kies je. Ik kan gee. En mijn kokkelukkeling om te tenen. Gita noem haak. De gita sabolet. De gun om te gita chukam om te programmeren. Oké. Koewala gea kam. Hem te kwam om te programmeren. Kie dan zin ik hier. Kom maar zie. De gewoon hem te programmeren. De kin gita. Kan je hem tegen elkaar kan je hem tegen je zeggen maar eh, want kan je tegen je vinden kan je man kan kieken chang, agita kan je hem tegen elkaar kan je, die gita wat wil ons zeggen kun je let len, dat je alle goasie wat je ook acha, wanneer je wat krisie je doet kun je na, qua information dat goa acha dit degene die kan je tegen amnawa, wanneer je oa tis om te houden. Dat is niet te gaan klikken om te programmeren die jongen. Dat is ook om te gaan kwijt. Die gasten gaan met een omgang dat is ook druk allemaal. We met alleen in alles. Dat is gasten om te programmeren houden ze. Dat is daar wel langs er dan tegen klikken te wel langs er. Dat is gaan wat ik kan gaan gaan klikken school er dan kunna. Wanneer school er ja vind ik als iemand wel langs er kan gaan wat er dan is. Kan gaan wat er dan is. Katena gita kli u imta kika kangu imta program kikansi ni ki komasi ki wala sain tetang kwa nertin siwa ng ni yaham ta kia sika makai atu ki kawesi wam ta program kikansi ni ki komasi tetang kwa koma imta kia sin kwa chimbo ni chong imta kran kwa dat wam ta fita kiko nam ta fita kling wam ta atu ta fita kling wam ta program te kita kango o cha program ke chong ke kai gya kali om cha program ke talakam ke wala sin ke yi chong ng dem cha gya sin cha ke fitika ngawa wa siyewan de ke kang ngui gom ke ka chong ng tinga tinga yuli mande gom ke ka chong ng tinga tinga kam cha gita chuk kham da kam cha gya hang ke kala dituwede ke yuli mande ke ka chong ng dem cha gya sin ke bola yang mulai nak kita wati negara tak kumpang musang kita cang, kita kita nak kita tak kuat tu sa, ati nak kita sengak kita ni mang, oka kuat dia koma, ati nak kuat kuat koma under tensi wang kini ya, ati nak kita saya, tumpah sika kita ngua, wakem ati nak kita ngong aku, macam program tiga, kita macam kita kawat macam tu, ngora tu ngua, tapi tak kita.

0: no we corona jwanga si o kwana sikana kwa kana kwa tinha siki tia business di tinko kwa o sania na kwa ti kwana he gana ene jauka gana o jauko jikana o ko wuti ve kwana he hiko tetin kwena hambe no hambe gana ki kongwa tin kwena ngo biya jaka ditama kha kya o sane go tatiga kong ka ti ve a tsam sikin no nna national empowerment funds that creation tena gana o khao ta di business di ango ngo kwena o di a ta kite no india kalati I don't know. Nangwa karma te sura mateko na ta ina ngicam skim ngo business ja khausa kya dirta a in wo kana in ozika ngi covid si wo kana skiti kya wo kya neko ku ngoteji a
1: my name is Khatlisho Manake and I'm the regional manager responsible for the Northern Cape province. As the NEF, the National Empowerment Fund, ONSA's development finance institution, so ons befonds klein swart besighede. As ek praat van swart besighede, dan praat ek van kleerlinge, Indians en swart mense. So ons befondsing begin vanaf 250,000 tot op met 75 miljoen rand. Our funding starts at 250,000 and then it ends at 75 million. And then we fund all major sectors. So we both fund startups and existing businesses. Ons befonds besighede wat al bestaan en mense wat wil besighede wil begin.
0: En meneer Manaka, het die NEF specifieke fonds beskikbaar gemaakt om die bezigheden wat zo getref is door de COVID-19 te verleg tijdens of na die COVID-gevallen?
1: In terms of our COVID funding, ons het een specifieke fonds voor COVID. So daar die fonds begin met 500,000 rand en tot op met 10 miljoen rand. So voor elke applicant is die maximum 10 miljoen rand. Met daardie geld kan die besigheid gebruik vir working capital, vir machinery en vir equipment.
0: Is die fonds wat NEF aan besighede gee, is dit terugbetaalbaar of gee hulle net die gelde aan die besighede om voort te bestaan? En as dit terugbetaalbaar is, hoe lang of wanneer moet die besighede begin terugbetaal? En is daar rente betrokke in die terugbetalingsproces?
1: The business can obtain the money and then only pay after 12 months at a zero fixed rate. And after the 12 months, then a 2.5% interest rate would then apply. So wat belangrijk is dat die geld moet gebruikt worden begin die eerste maand nadat die geld aan die bezigheid gegeven wordt.
0: Ja, en hoe kan die bezigheden die geld aanzoeken doen om te krijgen?
1: Wat hulle kan doen, meneer, hulle kan me direct e-mail naar mij toe. Mijn e-postadres is manakek@nefcorp.co.za. Hulle kan die forms aanvraag bij mij. Of hulle kan op onze website gaan, www.nefcorp.co.za. Dan kan hulle sy applications deurstuur naar mijn kantoor toe.
0: Meneer Manaka, Action is twee fondsen beschikbaar. Die COVID-19 fonds en dan die normale fonds. Is die terugbetaalmethode van al twee fondsen dezelfde of is daar verschil in die terugbetalingsproces van die twee verschillende fondsen?
1: For COVID, the interest rate is very minimal. For the first 12 months, you won't be paying any installments and any interest on your installments. But then thereafter, the interest rate would be 2.5%. And then open to normale applications. The interest rate is based on your economic profile. Ons noem dat the empowerment dividend. So as die bezigheid, bijvoorbeeld, bezigheid is 100% zwart owned. Dat is vrouw mensen in die bezigheid. En die bezigheid skep baie werken. En die bezigheid is in die Noordkap. Dan kan die interest rate so prime less 3 wees. Maar op de enige oomblik, die projecten wat ons gebefonds het, is toerisme projecten. Ons hulle gegee op prime. Die enigste ding wat my hart baie seer maak, is dat ons baie man applications create vanaf onze provincie. And I would like to encourage business owners to apply for the COVID-19 relief fund.
2: 107 Ben Neha FM, XKFM, van Platvoorden tot Bloemhof.
0: Nute onam tekno kuti wekani kala kai ka kai uskarado kwa kurena tati radio XKFM FMK. Nuto ta darana daka ya kahati piro piox musavanga. Eskinte kai kutwa tmekuzika. Katliso manake no ama nuteo provinsi norka si om manager man national development force da kiti si onijam kuku wekiti no NEF si jam. Nuteam kai kuzika ha kam gamo ikara. Ketang nyam anadita kai kwa ta klamote business si onijam. Nata business ahana ngikiri te kwati kam COVID-19 susiki kha wotire ta o guve kwa iyete na a ta gonu business te magdala ka sensa kya tena a nta khana shubu shubu no ana shehu go tema woko khande business e ja nyako te kongkarita ta ka ja nyako kongkara go tema khana kere kara kwa ga kwana jiti khande ta nta go kere kara business tema kwa ga a seri khan ki wo pa go ngikam siki ja ka tena khana kha de kha balaka san khan ki ta ko a parota ko ga tema no khumoko business nyame go konka na kuma business go ngare tsamse ke nta ga o go di mara hinto business ga wa kwa to a sire a ga tsere ka na wa kwa go kwa na sika kuri o tsese ke a ga business tsi go ntse te kuno ndu kwa ga hinto tsa bana ga tsam ga dango ha wo go anta ga bana ga tla ya ku ina business nna go jinqa go di kuma tlo ga ina go jeti tra ka de ga nwa tlo kona hambere ina tla o je tla o go tla o je go shubuna go nta ga teta o kwa karana o koro takarana o kare kare ina kita mak khakara keri kana wati ha COVID-19 tsamiski tsame ke bere ga ke mo gulo sikite ga bana ka tsaya kwa go tsaya go shenye nde tsaya kwa tme go sikete go rube ama teta tsaya kwa tema gatliso manake no ti pyoro mo sabanga am tang tsika khala kwa go tahara to a go je am ja shen jo nge kana to ja tema shen ja am ja nge ka tanda ka go tiya go ta to ko mbuka go je ha kwa ke mo gulo sikite o tsaya kwa tsuwe tsamsa ngwa ta kwa ta ka tye

0: No te ekwa kwa te kuku ya kwa majo ma te kuma kwa kati ma African show the big African au kwenye tipi Europe yoksi msabanga tota daranda dakaya kaha nje sentam ani te kiri kana kwa tiha siki COVID 19 he juanga he huwe kana ko ti kam kamo ko kamo jeshi kam siki nti te darati ma ton kuruwe to di kanyam eta kwa ata kateha kwa kam Katlisho Manakema no Amanorka province si om regional manager ma NEF tekli te awon si jam na amta jam ta kwa kaja kwa kundo ata kaja kaja te next ka FM ha wogo ha ha basko pa kwa kim ach yen niye ki DSTV kanal si kira jawo di kamsika nito ngwa kama kika bera amta kwa na di kaja kwa ki gora na glautio te ngwa kude komda tiko jingam jam
1: FK
2: Yawa
0: Soos ek julle net pas gebeloof het, bly ingeskakel hier op Radio Sky FM. En ek is Pierre Mosabang en my gaste vandag is Katlisho Manake, die regional manager van NEF, National Empowerment Funds. En ons gesels gaan nog aan. En my kling na forsing wees my hier, dat NEF is nie net daar om besighede te ondersteun nie, maar hulle kan ook helpende hande gee aan gemeenskappe of individue wat behoeftig is tijdens hierdie COVID-19 inperking. En meneer Manake, in wat er vorm gee NEF helpende hande aan die gemeenskappe of aan die individue tijdens hierdie tijd van die nood?
3: Ons werk saam met het departement van welzijn, Department of Social Development. Soos ons, die National Empowerment Fund en een maatschappij met die naam van Telishua. Ons het onze handen bij elkaar gezet en 1,5 miljoen rand gereis. En dan ons het voor die gemeenschap van Platfontein 400 kostpakjes neergezet. Ons het begin maandag en ons het met die twee konings ontmoet. So it was just unfortunate that there was an incident on Monday and we couldn't continue with the distribution of the food parcels. But then gisteren het ons weer ons kostpakjes uitgedeel en dan gisteren het ons ook 139 kostpakjes uitgedeel. So vandag sal die rest van kostpakjes uitgedeel word.
0: Daar is ons een gevalle waar ons sien dat daar word pakjes bij sekere huise afgelever. En wie kwalificeer om die COVID-19 verlichtingskostpakjes te kry?
3: Department of Social Development identified households where kids have malnutrition, so those households would be prioritized. By the end of today, all 400 food parcels where kids have malnutrition, so those households would be prioritized. By the end of today, all 400 food parcels would be

0: businesses to die with COVID. We want, after COVID, that these businesses would be able to still maintain jobs and even to create more jobs. So the importance of this funding is to ensure that even after COVID-19, our people would still have jobs and would still retain their livelihoods.
1: And finally, what words do you have to the community of Platform 10, especially the recipients of the food parcels that you are distributing?
0: For the gemeenskap van Platform 10, ons wil die mense laat weet dat ons, soos die National Empowerment Fund, entity is van government, ons gee om aan die gemeenskap en ons wil aanmoedig om besighede te begin sodat mense hulle eie kos op hulle eie tafels kan sit. Hulle kan my enige tyd e-pos, hulle kan my enige tyd bel, ek sorg dat die mense en klink besighede kan help op Platform 10. Hulle kan my bel op 082-943-9835. Soos die NEF, we are a funder with a soul and we really do care for our communities.
1: Okay, meneer Gatlane, dit was vir my 'n voorreg om met jou te gesels hier op Radio X KFM. Ek is Piero Masabanga en baie dankie.
0: Baie dankie, meneer Piroro. En ook baie dankie aan die luisteraars van XKFM.
1: Baie dankie. En dit was dan Gatleso Monake, NEF Regional Manager van de Noordkap en ik is Piero Masabanga wat de onderhoud met hem gevoerd hier op Radio X KFM. Ik hoop ons allemaal weer in de nabije toekomst weer in een aanraken kom, raken de enige informatie wat ons wel aan de gemeenschap krijgen van die organisatie af. Bedankt.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

0: meeste van die antibiotica wat toegedien moet word en effectief is teen longontsteking, is die meeste van hulle intraveneus?
1: Nee, dit is nie so nie. So die mense absorptie is eintlik baie goed, so die medikasie wat jy per mond of oraal inneem is effectief. Goeie antibiotica is effectief. Die vraag, en dit is een van my groot probleme, is dit bacterieel? 99% van infecties wat mense kry is virale infecties. Ja, so as jy verkoue, griep, al hoes jy groen slijme op, dit is viraal, so dan help antibiotica nie. En eintlik maak dit die goeie goggas wat jy in jou het, jy het normale goggas in jou long ook, wat jou long gezond hou, so net soos jou met jou darms. Maar as een mens antibiotica onnodig neem, dan vernietig dit die normale goggas in jou long. En dit eintlik maak jou meer vatbaar tot infecties. So, dit moet eintlik maar gespaar word of gehou word, tot een mens rarig dink dit is een bacteriële infectie. En in die winter is die meeste, die oorgrote meerderheid van infecties wat by die huis behandel word, is viraal. As een mens compliceer of erger raak, jou asemhalingspoed raak vinniger, jy word sieker, dan moet een mens een bacteriële infectie aan dink. Maar ek dink mens word begeleid deur die intensiteit van die infectie daardoor.
0: Baie dankie aan my tweede gas vandag en dit is Dr. Mornay Foster, longspecialist by die Panorama Medikliniek hier in die Kaapse Skiereiland. En skakel beslis volgende week in, want dan verduidelik Dr. Foster wat die verskillende soorte hoese beteken en ook sal julle kan hoor hoe klink verskillende longklanke wat 'n dokter deur 'n stetoskoop hoor. Ons gesels dus volgende week verder oor longontsteking, die verskillende hoese en verskillende longklanke. Tot volgende week dan, baie groete van my, Marie Hudson.

0: Chattanooga Choo Choo, dis a Glenn Miller swing celebration vir jou, so regstreekse opname waarna ons geluister het, en voor dit, wat hulle nou noem a electro swing, met swing rowers, se butterfly.
1: Kapiteit met RSG, dis die een.

Louis Prima, mate. Just a gigolo and I ain't got nobody. Voor dit Glenn Miller se In the Mood. En dis ons kap het uit vir vanavond saam met my Sue Pyler Slabbert. Lekker om vir jou op die dansvloer saam met ons te hee. Nou skuif ons oor na Benny Goodman met Sing, Sing, Sing.

Jy ken hierdie en al te goed Take 5 deur Dave Brubeck en dis dan waar ek jou groet vir vanaand met The Gentleman's Game deur Velvet Cup Jazz. Van my soepuilers Labbert, kyk mooi na jouself tot volgende saterdag aand. Onthou om altyd lekker te dans.

stadsgeluide. Die hart van Hielbrouw wat flink aan stap. Straatpredikanten en die Hare Krishna profete. Groot rooibus snork voorbij. Die laat aan courantverkoperkie skree. Die mechanische